0: jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Jouw muziek, jouw radio.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Goedemorgen.

Ik zing hier mooie noten. Toch, jouw deur die blijft gesloten. Amore, ciao, ik ga. Ik ga terug.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Jouw radio.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
5: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Opnieuw geen akkoord bij Volvo-toeleverancier Plasman. Daardoor zal ook de ochtendploeg niet aan het werk gaan. Plasman produceert onder meer bumpers voor Volvo Cars Gent. En het personeel heeft het werk neergelegd. Daardoor ligt ook de fabriek van Volvo in Gent sinds dinsdagavond stil. 4.500 werknemers zijn op economische werkloosheid geplaatst. Israël en Libanon hebben een akkoord over een staakt het vuren. Dat laat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten dat die onderhandelingen geleid heeft. Het staakt het vuren zal ingaan als de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah zijn aanvallen stopt en zijn strijders terugtrekt. Over 3 weken zitten de partijen opnieuw rond de tafel. Volgens de Amerikaanse president Trump verlopen de onderhandelingen met Iran voor een vredesakkoord heel goed en komt er mogelijk dit weekend een deal. Dat is opvallend, want aan de andere kant van de tafel klinkt het helemaal anders. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat er geen tastbare vooruitgang is. Het is niet duidelijk of Genk-speler Zakaria Elouadi naar het WK kan. Hij zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS reizen, maar door problemen met zijn visum mocht hij het vliegtuig niet op. De Marokkaanse bond doet er nu alles aan om het probleem op te lossen. Marokko speelt zijn eerste wedstrijd op 14 juni tegen Brazilië. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Pros, jouw muziek.
1: Jouw radio.
3: Piet Vermeijer.
1: Op jouw favoriete radio.
4: Ochtendshow. Goedemorgen, schat. Kopje koffie?

Goedemorgen, luisteraars. Goedemorgen, Vlaanderen. We konden eigenlijk ook niet anders dan hier bij Radio Prost in de ochtendshow beginnen met een nummer van Margriet Hermans. Voor een maand was het precies een jaar geleden dat Vlaanderen afscheid moest nemen van een van zijn meest geliefde sportfiguren. Met het overlijden van Ludo Dieriksen verloor Vlaanderen de sportieve brede lach. Een man die met zijn enthousiasme, eenvoud en levensvreugde een glimlach op vele gezichten toverde. En gisteren werd Vlaanderen opnieuw getroffen door verdriet. Met het overlijden van Margriet Hermans verliest ons land een uitbundige lach van de showbiz. Generaties Vlamingen leerden haar kennen als zangeres, presentatrice en een warme persoonlijkheid die met haar enthousiasme en oprechtheid een plaats veroverde in vele harten. Haar stem, haar glimlach, haar positieve levenshouding maakte haar tot een vertrouwde aanwezigheid voor het grote publiek. Doorheen haar carrière bracht ze muziek, plezier en verbondenheid. Ze wist mensen te raken, te ontroeren en vaak ook een glimlach te bezorgen. Haar bijdrage aan het Vlaamse culturele leven zal niet worden vergeten. Onze gedachten gaan uit naar haar familie, vrienden en iedereen die haar lief had en bewonderde. Namens het hele Radio Prost team wensen wij veel sterkte toe in deze moeilijke periode. We kunnen alleen maar zeggen, rust zacht, Margriet. En het volgende nummer is er eentje van haar dochter, Céline. Goedemorgen, welkom in de ochtendshow.

Dat was Céline Hermans en Mama. Laten we stellen dat we dit eerste uur zo'n beetje ingepland hebben met muziek en liedjes die toch ook een beetje nauw bij Margriet lagen. Of toch collega's waar ze in dergelijke programma's mee opduikten. Dit is Lionel Richie, Angel. En wil je ook jouw gevoel naschrijven over ervaring met Margriet Hermans? Dat kan via onze applicatie.

Ik wil niet dat je haat, Pascal. Ik zal ook wel iemand zijn die veel in contact is geweest met Margriet Hermans. Zeker door de echtgenoot Luc Appermond. Waar Margriet deel uitmaakte van het panel van De Zoete Inval. En je kon Margriet duidelijk uithalen met haar uitbundig.

0: Met deze artiest zal ze samen ook veel uitbundig gelachen hebben. Ik heb het over Koen Krukke. Nooit echt zomer zonder jou.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis. Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhoutum vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhoutum. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
2: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

passend in de ochtendshow om rustig wakker te worden, deze van Judas Saint. Si tu t'appelles Mélancolie. En het volgende nummer is eentje van de meester van, hoe noem het nou weer? De zoete inval. Een van de beste vrienden van Margriet Hermans, Luc Appermont, De Kruistocht.

Samen op kruistocht met Luc Appermond. Welkom nog steeds in de ochtendshow tot 9 uur. En allemaal zo'n beetje liedjes ter nagedachtenis in het eerste uur toch van Margriet Hermans, die ons gisteren door euthanasie heeft achtergelaten. Maar ja, ook dat moet je respecteren van iemand. Dit is No Mercy, When I Die.

When I die, no mercy. Traffic update. We gaan even het verkeer erbij halen. Straks nog een stukje van het weerbericht. Er is file vanaf Aalst op de E40 richting Brussel. Dus sterk stilstaand verkeer meldt men daar. Er is ook binnen op de binnenring vanaf Strombeek-Bever tot Vilvoorde Koningslo file met een lange wachttijd. Van Aflichem tot Ternat, inderdaad, als het van Aalstol stilstaat, dan is het ook van Aflichem tot Ternat stilstaan. Er is ook nog een grote file vanaf Argenteuil tot Tervuren, Vier Armen. File op de Ring R4 Gent vanaf Vondelhem tot Mariakerke richting Mariakerke. Er is nog eens file gemeld op de A13 vanaf Herentals West tot Massenhoven richting Rans. Daar moet je een uur aanschuiven. En dat lijken mij... er is nog een file van E40 vanaf Haasloer tot Bertum richting Brussel. Dat is ook nog heel belangrijk. En ook van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Daar sta je dus ook stil. We gaan ook meteen even kijken naar het weer voor vandaag. Vandaag donderdag wordt het wisselvallig met de buien. Reeds vanochtend is er kans op een donderslag, maar vooral na de middag kunnen buien fel worden met onweer en stevige windstoten. In het westen wordt het dan wel geleidelijk droger. De maxima liggen tussen 14 graden op de Ardense hoogten en 19 graden in Laag-België. Aan zee blijft het iets koeler met 17 of 18 graden. De matige zuidwesterwind wordt in de namiddag matig tot vrij krachtig in het westen van het land. Aan zee wordt hij krachtiger en er zijn rukwinden mogelijk tussen 60 en 70 km per uur of lokaal meer zelfs. Voor vanavond zijn er vooral over de zuidoostelijke helft van het land nog pittige onweersbuien. Elders is het overwegend droog met bredere opklaringen. In de loop van de nacht wordt het dan ook overal zo goed als droog met wolkenvelden en opklaringen. Die minima liggen dan tussen 9 en 12 graden in de zuidoostelijke helft van het land en tussen 12 en 14 graden in het noordwestelijke helft. De wind waait matig en aan zee eerst nog vrij krachtig tot het zuidwesten. Dus men kan maar één ding aanraden. Blijf vandaag gewoon binnen en luister zeker een hele dag naar Radio Bros. En dit is Michel Mare, het achterneefje van Margriet Hermans. Afscheid is een beetje sterven.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

7 à 3 zitten met Jeff Dean. Do you love me? Op de social media stormt het van berichtjes over mensen die Margriet een beetje gekend hebben van optredens en dergelijke meer. Allemaal mooie reacties. En jouw reactie als luisteraar van Radio Pros mag je ook delen in onze applicatie. We nemen het er graag bij, ook in het tweede uur. Dus als je een goede ervaring hebt of een herkenning met Margriet, mag je het ons zeker laten weten. Op onze applicatie natuurlijk. Hè. Dit is Toto Coutinho.

insieme uit 92, Toto Coutinho. Wat ook nog goed is om mee te geven wat het overlijden van Margriet Hermans betreft is. Margriet heeft zelf meegedacht over haar uitvaart. Alles wat haar in dat kleine ziekenhuiskamertje niet gegund was, een parade van vrienden met woorden van dank en liefde en muziek, komt er alsnog op woensdag 10 juni. Wie dat wil, kan haar op maandag 8 juni eerst nog een laatste groet brengen in het rouwcentrum Jan Schillebeek in Oud-Turnhout tussen 19 en 21 uur. De eigenlijke uitvaart vindt 2 dagen later plaats om 11 uur in de Landloperskapel in Merksplas-Kolonie en is voor iedereen vrij toegankelijk.

als je gaat. Apertra, Vigiliandros. We gaan eruit met deze van de Romeo's. En daarbij sluiten we het uurtje gedachtenis aan Margriet Hermans af. En straks in het tweede deel gaan we het hebben over nostalgie en de goede platenkast van Margriet. Graag tot straks.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB+.
1: Pros FM.
2: Radio Pros.
0: Jouw muziek. Jouw radio.
3: Radio Pros activiteitenkalender.
4: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
6: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Isabel Adam, of Isabel A, opgegroeid in de Gentse Muiden. Wie dat kent, hè? Ken dat, de Gentse Muiden? Een van haar eerste hitjes, Wie ben jij? Welkom in het tweede gedeelte van deze ochtendshow. En dat nog tot 9 uur. Na 9 uur is het terug. Jo van Aalst met Ding Dong Jo. Dit zijn de Pasadena's.

Riding on the Train, de Pasadena's. En degene van het volgende nummer mogen we ook zeker niet vergeten. Al is het, was het deze week 1 juni. 23 jaar geleden dat hij ons heeft verlaten. Dan heb ik het over Joe Harris. Magdalena, Maria Magdalena.

Een hitje uit 1977, Maria Magdalena. Op 1 juni 2003 werd ze herdersdood aangetroffen in Brugge. Meer bepaald in het kanaal Brugge-Oostende. Volgens de politie had hij zelfmoord gepleegd, maar later bij de autopsie bleek echter vastgesteld dat hij zou overleden zijn aan een hartstilstand. Het zou kunnen, hè? Een beetje zelfmoord en als je dan in het water komt, hartstilstand. I need you.

Sofia Garcia, waar ga je heen? Tussendoor even een blik op het verkeer, want er is een ongeval gemeld op de E313 A13 ter hoogte van Herentals West richting Ranst. De linkerrijstrook is er versperd. En er is ook een ongeval op de N31 ter hoogte van Sint-Andriesbrugge richting Zeebrugge. En daar is ook de linkerrijstrook versperd. We blikken ook nog even terug op onze programmatie vandaag. Straks tussen 9 en 11 krijg je Jo van Aalst. Tussen 11 en 14 uur krijg je collega Ed van Bever. 14 uur maak ik terug mijn opwachting. En om 16 uur is het alweer tijd voor Gerry ter Hoot met Hits in de Spits. Zo, dat weten jullie ook weer al. Genoeg informatie om te blijven luisteren naar jouw Radio Pras. 7 op 7, 24 op 24. Nog tot 1 uur de ochtendshow.

0: Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand

0: Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 30 mei. DJ Diego brengt de juiste platen mee voor het juiste publiek. Kom gerust langs, ambiance verzekerd. Zondag 31 mei. Salsa op de gekende Zuiderse en zwoele muziek. Het wordt warm en heet in de classics. Be there en kom genieten.

onze supertip van deze week, John Dennis. Nog tot en met zondag. Hè. Zondag wordt de nieuwe voorgesteld. En maandag begint hij te lopen. Zondag. De volgende plaat. Mooi deuntje wel, maar de tekst gaat niet kloppen vandaag. Hè. De zon schijnt. The sun is shining. Denk het niet dat we die vandaag gaan zien, maar leuk om eens te beluisteren. Dit nummer van Bob Marley.

The sun is shining. Nee, de sun is er nog niet, Bob Marley. En die zal er vandaag ook niet komen. Ze zal vervangen worden door bakken regen deze namiddag. Met de volgende gaan we terug naar 1983. 3 weken nummer 1 hit geweest. 13 weken genoteerd in de hitparade. En de best verkochte single van 83. Maar verder heb ik van deze 4 Nederlandse jongens niks meer gehoord. Hè? Maar toch nog eens leuk om terug te horen. En dan heb ik het over de charts. Comment ça va? Très bien, très bien.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd brood. Een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.

to Mexico. Ze zijn allemaal naar Mexico gegaan, dus moet het daar toch goed zijn, hè? In Mexico. Als ze er allemaal naartoe zijn gegaan. Willie Nelson en Carlos Santana maakten dit nummer. En ik heb er nog een viertal klaarstaan voor jullie. En dan is het Jo van Aalst met Ding Dong Jo. Of de farsen van Ding Dong Jo. Dit zijn de Eurythmics en Love is a Stranger.

Eurythmics en Love is a Stranger. En ik heb nog heel even de verkeerssituatie erbij gehad. En het is de moeite waard om toch nog even tussen te komen. Het lijkt wel de Vlaamse kermis met botsauto's, scooters op de Vlaamse snelwegen. Er is een ongeval op de in Brussel, op de buitenring ter hoogte van Anderlecht-Pede, moeilijke doorgang. Er is een ongeval op de E17 A14 ter hoogte van Aalbeke richting Rijnsel-Frankrijk, moeilijke doorgang. Ongeval op de E314 A2 ter hoogte van Park Midden-Limburg richting Genk. Linker rijstrook is daar versperd. Een ongeval op de E313 A13 oprit 18 Wommelhem richting Antwerpen, 1 rijstrook versperd. Een ongeval op de E313 A13 ter hoogte van Herentals-West richting Ranst. Linker rijstrook versperd. En tot slot hebben we nog altijd het ongeval in Sint-Andriesbrugge richting Zeebrugge. Daar is altijd de linker rijstrook versperd. Dus als je die richting uit moet, ja, neem er dan een tasje koffie bij. Of stop even onderweg voor een tasje koffie. Dan heb je dat toch dan gehad en heb je niet te veel tijd verloren. En dit is Matthias Lens.

0: Matthias Lens als derde en laatste plaat voor vandaag in deze ochtendshow. De laatste, en deze kennen we ook nog. Terug in de tijd met Chic en Le Freak. En dan hebben we nog eentje en dan is het aan collega Jo van Aalst.
1: Le Freak, c'est chic. Freak out.
2: Ja, mijn geluidstof.

Als ik het goed voor heb, zaten we terug in de jaren 80. Hè. Een draaitje kan het, hè. Van 2026 naar 80, dat is een kleine sprong. Dit is de laatste wat ze mij betreft in deze ochtendshow. Die we vanmorgen begonnen met natuurlijk een heel uurtje speciale ode aan de overleden Margriet Hermans. Mijn haren komen er nog van omhoog en ben ook met haar een beetje opgegroeid. Straks krijg je Jo van Aalst met zijn Ding Dong Jo. En wat mij betreft, ik ben er binnen een paar uurtjes terug met Siesta om 2 uur. Graag tot dan. Bye bye.

0: Radio.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
2: Moeders hebben dubbel zoveel kans op een depressie of een burn-out dan vaders. Dat blijkt uit een studie van de onafhankelijke ziekenfondsen. Je hoort onderzoeker Katrien Dereu.
3: We zien nog altijd dat moeders meer zorgtaken opnemen dan vaders. Dus de zorg voor de kinderen en voor het huishouden komt voor het grootste deel op hun schouders terecht. En die combinatie van werk en gezin zorgt toch echt wel voor een grote mentale last.
2: Vrouwen spenderen daar gemiddeld 8 uur per week meer tijd aan. De kloof tussen het pensioen en de kost van een rusthuis blijft stijgen. Een rusthuis kost elke maand nu gemiddeld €2.360. En dat is €570 meer dan het gemiddelde pensioen. En dat is dan nog zonder de dokterskosten of kosten voor de wasserij of een tv-abonnement. Ouderenvereniging Okra vraagt een structurele oplossing, bijvoorbeeld tarieven die gelinkt zijn aan inkomen en vermogen. We kopen al maar meer online. Vorig jaar gaven alle Belgen samen €18 miljard aan pakjes. Dat is een goede 5% meer dan in 2024. Dat heeft e-confederatie Bicom berekend. Meer dan 6 op de 10 Belgen kopen intussen op Chinese webshops zoals Shein of Temu. En dat is een probleem, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Billier.
4: Die consumptiemaatschappij heeft zich verveld tot een overconsumptiemaatschappij en dat is de kanker van heel onze economie. Dat gaat niet enkel over Aziatische producten. Daar zitten ook Amerikaanse marketplaces tussen. Wat die Aziatische marketplaces en e-commerce sites wel doen, is extreem goedkoop en die komt eigenlijk ten koste van onze eigen jobs.
2: Elke dag komen er bijna 4 miljoen pakjes vanuit Azië ons land binnen. De meeste ouders zijn voorstander van het smartphoneverbod op school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse ouderkoepel in De Morgen. 8 op de 10 ouders steunt het verbod. Het zorgt er wel voor dat kinderen meer op de laptop zitten, dus de schermtijd blijft ongeveer gelijk. En ook online pesten neemt volgens ouders niet af. TV-gezicht Margriet Herman zal volgende week woensdag begraven worden op de kolonie in Merksplas, in de Kempen waar Hermans opgroeide. Iedereen is welkom. Margriet Hermans overleed gisteren, amper 2 weken nadat ze bekend maakte dat ze een agressieve kanker had. Ze werd 72. Elk jaar sterven 1,5 miljoen mensen wereldwijd door onveilig voedsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. 1/3 van die overlijdens zijn kinderen. Het gaat vooral om voedsel waar chemische stoffen in zitten, zoals kwik en lood. Die komen in het voedsel terecht door vervuiling. Het probleem is het grootst in Zuidoost-Azië en Afrika. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maximaal tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger. En vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met hier en daar een bui.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Jouw muziek.
7: Jouw radio.
8: Radio Pros.
9: Jo van Aalst.

Hasta Mañana met ABBA als opener van deze donderdagse Ding Dong Yo. En dat allemaal op deze 4e junidag. Van harte welkom, een hele goede morgen. Ik neem jullie graag alweer opnieuw mee. Tot 11 uur op Sleeptal in Ding Dong Yo. En een woord van dank doen we uiteraard richting onze collega Piet Vermeer voor de afgelopen ochtendshow.

Fantastisch nummertje van de mannen van Replay, samen met Gordon en Me Lobby You. Kortom, everything I do it for you. Hier is niemand minder dan Bryan Adams.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
3: Van service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.

0: is een echte record, zo zeggen ze bij onze Noorderburen. Deze John Enter en zijn beer in de kroeg.
1: Zag twee beren broodjes smeren, oh dat was een wonder. Het was een wonder, een bovenwonder, dat die beren konden smeren. Wat ik zeg is echt waar, ik stond erbij en ik keek ernaar. Ik zag twee beren broodjes smeren, alle lieve dagen. Kwamen vele mensen vragen of die beren wilden smeren. En zo werd dat hun taak in hun eigen broodjeszaak. Ik zag twee beren broodjes smeren met beleg naar keuze. Smaakte al die broodjes reuze, want die beren konden smeren. Iedereen kwam steeds weer om zo'n broodje van een beer.

droog en oud. Ik zag twee beren broodjes smeren, heel bedroefd en somber. Elk zijn zaakje ging ten onder, doordat beren moeten smeren. Zonder haat of venijn, omdat zij geen mensen zijn.

Louis Neus met Ik zag twee beren. Zo dadelijk weer onze muzikale toverspreuk gaan bovenhalen. Maar eerst nog deze...

0: 88.8 FM.
1: Hocus Pocus of Abracadabra, Abracadabra, Abracadabra. Tada! Muziek toveren doe je zo. Din Don Jo.

0: De mannen van Kia, en dat is geen automerk, maar krapul in Axe. Met zaterdag is krapulletjesdag.
1: Hocus pocus of abracadabra, abracadabra, abracadabra. Tada! Muziek toveren doe je zo. Din Don Jo.
0: Kijk eens aan wat er uit onze toverstok komt. Niemand minder dan Johan Vegelers.

soms moet je een keertje met het hoofd tegen de muur aanbotsen. Dan heb je misschien een goed lesje geleerd voor in de toekomst. Jong en dom, een leuk nummer was dat van Tino Martin. Dit is Chacha Distel en Ce Mot Stupide.

0: zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Ding dong yo. Music, maestro.

trompetgeschal bij Marc Aurion en La Lettre. Misschien is het niet één brief, maar zijn het er wel zeven. Hier is Arne Jansen. Kom je pas bij? Hele goede morgen op deze donderdagochtend.

0: Ella, Ella, dat was Kate Ryan. En we gaan deel 1 stilletjes aan afsluiten. Uiteraard komt er nog een tweede gedeelte van deze donderdagse ding-dong. Yo, zodra na 10 uur. Met daarin onze vaste items natuurlijk. En het is donderdag. Dat betekent rond 10:10 in ons anders dan anders item. Het muzikaal dialect triootje. En dan natuurlijk rond 10:30 gaan we weer onze muzikale toverspreuk gaan bovenhalen. Afsluitend deel 1 doen we met deze dames van de Def Dams Doop.
1: Is this really necessary? I wanna go home!
2: Forget it, girl, cause it's a brand new Def Dams Doop.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Jouw muziek, jouw radio.
3: Radio Pros.
4: Jo van Aalst.

Altijd leuk met de Hermes Halsband te beginnen. Kessera, sera, de opener van deel 2 van deze donderdagse Ding Dong Yo. En dat allemaal op deze 4e juni. Een grijze, donkere lentedag. Wel een graad of 16 momenteel buiten. Maar ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren naar de radio. PROS natuurlijk. Ik neem jullie mee op sleeptouw tot 11 uur. Tot aan de middagradio in deel 2 van deze donderdagse Ding Dong Yo. Leef nu het kan. Zeker weten. Met Jan Smit.

0: Een van de vele beroemdheden uit Volendam, Jan Smit en Leef Nu Het Kan. Want het is tijd voor ons Anders Dan Anders item. Op donderdag ons muzikaal dialect triootje. En vandaag gaan we dat doen, jawel, in het Volendams dialect.
1: Bos FM.
2: De muziek waar jij van houdt.
3: Dinsdag en donderdag, Jo van Aalst bij Radio Pros. Dat is Anders Dan Anders. Din Don Yo!

Het is echt een prachtige gemeente daar aan het Markenmeer, het Volendam. Het muzikaal dialect-triootje openden we natuurlijk met het Volendammer volkslied, ons gebracht door de Dekkerband. En ze hebben daar ook een voetbalploeg, de Oranje Zwarten. Ja, de ene keer het ene seizoen in eerste divisie, en de eerste klasse dus. En ja, het andere seizoen in tweede klasse. Ze doen zo'n beetje altijd een haasje over. Maar ze hebben wel een heel leuk clublied, gebracht door de Palingboeren. En ga naar huis.

0: Strijdlied van FC Volendam met de palingboren en Ga naar huis. Ons muzikaal dialectriootje in het Volendams. Vandaag gaan we afsluiten met Piet Veerman, ook al een man uit Volendam. En dat samen met Canyon. En ze hebben het allemaal over mooi Volendam. En dat is niet gelogen. Het is zeker een tip om daar eens te vertoeven voor een dagje. Ze dragen daar ook nog de oude klederdrachten. En je komt er wel een of andere bekende Volendammer tegen uit de showbizwereld. Het zit daar vol natuurlijk met mensen met talenten.
1: Welkom bij ProfFM. De muziek waar je van houdt. Online en op FM.
2: Dinsdag en donderdag. Jo van Aalst bij Radio Pros. Dat is anders dan anders. Ding Dong Jo.

van Volendam. Aantrekken we gewoon aan het Spaanse Sevilla. Maar wel met mensen uit Volendam, namelijk de band zonder naam. Ook zij zijn afkomstig uit Volendam. Beesten!

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy De Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en al.

0: altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: Jo van Aalst.
2: Pros FM.
0: De muziek waar jij van houdt.
3: Altijd positivo. Din Don Jo.

Jeroen van Zalst. En een Griekse nacht. Ah, kan altijd leuk zijn natuurlijk. En Willy Sonhoks, ja, die wil samen met jou misschien wel Athene, de hoofdstad van Griekenland, dus in de lente zien. Dus perfect om nu te vertrekken, zou ik zeggen.

0: Blijft altijd goed om deze te horen, hè. Peter Kent. It's a real good feeling. Nu ben je benieuwd, hè, in wat we dat gaan omzetten dankzij onze toverspreuk. Wel. Hou je vast aan de takken van de bomen. Want we gaan het omzetten in momenteel een dikke, vette hit in Nederland. En misschien komt het wel overgewaaid naar Vlaanderen.
1: Hocus pocus of abracadabra, abracadabra, abracadabra. Tada! Muziek toveren doe je zo. Din Don Yo.

Goede, Tina van Week. En stop toch met liegen. Ze hadden natuurlijk de inspiratie bij It's a Real Good Feeling en Pieter Kent. Volgende week gaan we nog een muzikaal toveren met Ding Dong Young. En dan gaan we onze toverstok een beetje opbergen voor de zomerradio natuurlijk. Dit is Wanton Tom.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Jouw muziek, jouw radio.
4: Ding dong yo. Music, maestro.

prachtig nummertje van Patrick Dano. En dat allemaal met een moeder moet stralen. Dit is de nieuwste van Fadim en mijn eigen leven.

Nelly Sleeman. Ze mogen alles van me krijgen. Maar niet mijn stamcafé, hè, zeg. Goed, goed, goed. Het is weer helemaal klaar om te starten om 11 uur. De middagradio met het Van Bever. Dat betekent dat wij de stilletjes aan van onder kruipen. Mary Hopkins staat nog klaar. En helemaal op het einde de finale van deze donderdagse Ding Dong Yo is weggelegd voor Freddy Fender. Wat mij betreft graag tot dinsdag hier bij PRS Radio vanaf 9:00 voor een spiksplinternieuwe Ding Dong Yo. Geniet van het leven, geniet van de muziek. En misschien komende weekend wat beter lenteweer. Graag tot dinsdag, 9:00. Afgesproken, tot dan!

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

fantastisch nummer om meteen onze middagradio alweer op te starten, vrienden. De Cats uit Volendam en Save the Last Dance for Me. Op deze donderdag zijn we exact 10:56 geworden. Betekent alweer een nieuwe afspraak van dit programma tot en met 2:00. Een woordje van dank aan onze voorgaande collega. Het was Jo van Aalst alweer met zijn programma Ding Dong Jo. Het was alweer bijzonder aangenaam om dat programma te beluisteren. We keren terug naar 74. Toen had onder meer de George Baker Selection in dat jaartal deze plaats. Sing a Song of Love.

Puur goud op de radio, Lynn Anderson en dat met Rose Garden. We hebben zo dadelijk muziek van de Gibson Brothers en dat met Non-Stop Dance. Maar eerst met z'n allen luisteren naar deze plaat hier van Kashmir. Love's What I Want.

0: garagehandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1. En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
1: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
2: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Luister nu naar Radio Proost via radioproost.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
4: Proost FM.
3: Middagradio.
5: Ed van Bever.
6: Ed van Bever.

is ondertussen ook een echte pure Vlaamse klassieker geworden, deze van John Terra. En iemand heeft je pijn gedaan. Laura Lynn, en jij doet de wolken verdwijnen. Zal nodig zijn.

is en blijft gewoon een topper van deze Chris Rea en I Can Hear You Heartbeat. De trams die komen er straks aan, maar eerst luister naar de Bluebells, Young at Heart. Yeah.

0: Ah, Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
4: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: uurtjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 30 mei. DJ Diego brengt de juiste platen mee voor het juiste publiek. Kom gerust langs, ambiance verzekerd. Zondag 31 mei. Salsa op de gekende Zuiderse en zwoele muziek. Het wordt warm en heet in de classics. Be there en kom genieten.
2: Dit is FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+. Goedemiddag Radio.
3: Ed van Bever. Ed van Bever.

Alle mooie mannen zijn zo lelijk. Dat was uiteraard Margriet Hermans. En deze werd aangevraagd door Luc Parewijk. Ja, en het is ook eigenlijk zwaar aangekomen hier bij Radio Pros. Met het overlijden gisteren van uiteraard Margriet Hermans. Namens Radio Pros trouwens wensen we onze innige deelneming aan haar Hanse familie en haar vele, vele fans. Het gaat je goed, Margrietje. De volgende plaats is Bobby Prins en Ik bewonder jou.

YMCA was wellicht hun allergrootste hit van Village People, maar bij ons nog even een andere en in de Navy. We gaan stilaan richting ons middagnieuws en het weerbericht, vrienden hier bij de radio. Maar er is nog een berichtje dat is binnengekomen en dat komt vanwege Frida uit Herzelen. En langs deze weg wensen haar man een gelukkige verjaardag toe. En haar man is uiteraard Johan uit Herzelen. En ook doet ze de groetjes aan Jumpy. Blijkbaar verjaart hij hen ook. Dat wist ik helemaal niet, zie. Dus beiden van harte proficiat met jullie verjaardag trouwens. Wat hebben we voor jullie klaargezet? Wel, Frida vroeg deze plaat aan. Het zal wel de juiste zijn, zeker. Chantury en Loverwai. Tot straks allemaal.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: jouw radio.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
2: Seriemoordenaar Freddy Horion is een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op herval. Dat staat in het advies van het Openbaar Ministerie aan de strafuitvoeringsrechtbank. Maar de rechter volgde dat advies dus niet. Begin deze week oordeelde die dat Horion na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkelband. Hij verhuisde naar een forensische zorginstelling. Horion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Bij Volvo Cars in Gent wordt er ook deze namiddag niet gewerkt. Sinds dinsdagavond ligt alles daar stil door een staking bij toeleverancier Plasman die bumpers levert. Een verzoeningsgesprek gisteravond leverde niets op. Bij Volvo staan daardoor 4.500 arbeiders op economische werkloosheid. Nieuwkomers zullen vanaf nu moeten betalen voor hun inburgeringstraject. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Hilde Krevits beslist. Zo'n traject kost €180, maar veel mensen volgen dat vandaag gratis. Bijvoorbeeld als ze een leefloon krijgen. Maar dat verandert.
3: We zijn ervan overtuigd dat zaken gratis aanbieden niet noodzakelijk de appreciatie verhoogt. Het is voor ons van belang dat mensen beseffen dat we hen dankzij de cursus maatschappelijke oriëntatie, de taalopleidingen, dat we hen echt kansen bieden op goede integratie in Vlaanderen. Dus is het niet meer dan logisch dat mensen, zij het in sommige gevallen symbolisch, een bijdrage leveren.
2: Voor niet begeleide minderjarigen blijft het traject wel gratis. In een groot drugsonderzoek in Willebroek zijn 7 mannen aangehouden. Dat meldt de politie. Ze zijn tussen 18 en 32 jaar. De drugsbende dealde cocaïne en cannabis vanuit een garagebox in Willebroek. Bij huiszoekingen nam de politie meer dan 1 kilo coke en 2,5 kilo cannabis in beslag. De politie vond ook veel cashgeld en wapens. De Nederlandse politie heeft een groot netwerk blootgelegd van mannen die vrouwen die ze kenden drogeerden, verkrachten en dat filmden. Er zijn 4 verdachten opgepakt en er is sprake van nog 4 anderen. In een besloten groep deelden ze de beelden met elkaar en gaven ze tips. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. En dan nog een mooi initiatief van Plopsaland, want dat organiseert de Plopsa Run. Dat is een loopwedstrijd ten voordele van Make-A-Wish, dat zieke kindjes hun dromen laat uitkomen. De Plopsa Run wordt gelopen op 7 november en je kan kiezen voor 3 afstanden. De Bomba Kids Run, de Maya Run die 5 kilometer is, of de Samson Run en die is 10 kilometer. Het parcours loopt volledig door het pretpark. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger. En vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met hier en daar een bui.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Goedemiddag. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
6: Radio Pros.

John Denver was dat en het nummer heet Calypso. Inmiddels 8:08 geworden op deze donderdagmiddag. Ik heet jullie alvast van harte welkom in ons tweede gedeelte alweer van ons programma Middag Radio. Ook trouwens via deze weg aan al onze luisteraars en bijzonder smakelijk eten toegewenst. John Travolta en Sandy. MUZIEK

Een wereldster op de radio, jawel, Neil Diamond en Beautiful Noise. Fear Call Sharky had ooit een grote hit en die komt er zo dadelijk aan. En dat heet A Good Heart, maar eerst deze. Ja, die wonnen ooit het Eurovisie Songfestival. Met een ander nummer trouwens, The Brotherhood of Man en My Sweet Rosalie.

0: Gyproc Isolatie en Schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning, van kelder tot zolder, kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
0: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

Tot aanstaande zondag is deze onze supertip hier bij Radio Pros. John Dennis en zondag. Show Waddy Waddy komt er nu aan. En die hebben het over dit hier. Three Steps to Heaven.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: Van service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
5: Pros FM.
4: Goedemiddag Radio. Ed van Bever. Ed van Bever.

Ja, ja, wilt u dan de keizer van het Vlaams lied met het nummer De Computer? En de computer moet je ook altijd met liefde behandelen, inderdaad, want anders vergeet hij ook af en toe wel dingen, hoor. Ja, ja, zeker niet 100% brutaal tegenwoordig, want anders, hup, zegt hij, en gedaan. En de volgende plaat is Ingeborg met Door de Wind. En Radio Pros gaat er helemaal door de wind en door de regen.

Soul Sister op de radio en She's Gone. En dit uur nog een tweetal nummers te gaan, waaronder nog een aangevraagde plaat. En die gaan we nog afhandelen in dit gedeelte. Het komt vanwege José Buijsen en Sint-Lievenshouten, jawel. En het gaat als volgt. Dag Etje, wil je een plaatje draaien voor de verjaardag van Johan uit Herzelen? Natuurlijk doen we dat met volle plezier. Ik wens hem een fijne verjaardag toe. En een plaat van Mario Matti met Liberty. En ook trouwens, want ik was het daar straks helemaal vergeten, ook namens de ganse ploeg van Radio Pros, Johan een fijne, fantastische verjaardag gewenst. Liberty van Mario Matti, die komt er zo dadelijk aan na deze plaat hier van Casey en de Sunshine Band.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
0: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Radio Pro's, oldies en zoveel meer.
4: Van 11 tot 14 uur, dit is Middagradio met Ed van Bever.
0: Radio Pro's.

Fantastische plaat voor deel 3 op te starten. Grace Jones was dat met La Vie en Rose. We zijn 6 over 1 geworden. Welkom in ons derde en laatste gedeelte alweer. Hier is een geweldige groep, Nazareth. En dat met Love Hurts. Goedemiddag.

We drijven het tempo hier alvast een beetje op, uiteraard met Alvin Stardust, uiteraard, en Pretend. Maria De Rossi, en die heeft het straks over Salut Crocodile, maar eerst deze swingende boy, Shaken Stevens, This Old Haus.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
2: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
3: Internetradio, pc en smartphone.
2: Maar ook via FM 88.8.
3: Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven.
4: Pros FM.
2: Middagradio.
3: Ed van Bever. Ed van Bever.

0: Michael, Lonzo en als ik s'avonds naar de sterren kijk. Dan hebben we een tweetal verzoekjes en we gaan ze samenbrengen, uiteraard vrienden. In dit geval, want onze collega Gerrit vroeg een plaat aan van Margriet Hermans. En lekker blijven hangen. En ook Chris Turnout, die vroeg ook een plaat aan. En gisteren is ze onverwachts, trouwens toch wel overleden op een ampere leeftijd, toch wel van 72 jaar. En ze heeft ook ooit bij ons komen optreden bij Radio Bros. En we zullen haar blijven herdenken dat zij een liefdevolle vrouw was, altijd sympathiek was en altijd klaar stond voor een grapje en een praatje. En een van haar platen die het geweldig goed deden is deze van Lekker Blijven Hangen. We gaan ze laten horen. Hier is Margriet Hermans.
1: Maandagochtend 7:30. Het is nog...

geweldig, dat nummer van de Blueberry Hillbillies en dat in Love. Dat moet je echt horen in je hoofdtelefoon. Dat is super, moet ik zeggen. BZN uit Nederland, Just an Illusion. En nadien Charlie Rich en The Most Beautiful Girl.

Mooi tempo in deze plaats. Ingrid was dat met Tu en Faut-tu. Christy heeft het nog altijd steeds over dit hier. The Yellow River.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Daniel was dat met het nummer Julie. We gaan richting het einde alweer van onze middagradio, want ik heb nog voor jullie twee platen vandaag. Morgen zijn we helemaal terug, zelfde tijd, zelfde zender. En zo dadelijk heel veel plezier met onze komende collega Piet Vermeer, uiteraard met het programma Siesta. Twee platen, zei ik, maar ik heb ook nog een telefoontje toegekregen. En dat gaat als volgt. Dat telefoontje komt vanwege Johan uit Herzele en wil langs deze weg iedereen bedanken voor de vele kaartjes, verjaardagskaartjes dat hij heeft gekregen deze week. En ook de vele, ja, gestuurde plaatjes die werden aangevraagd aan hem. Is dat niet mooi? Maar dat is allemaal heel graag gedaan, Johan. En straks een van je lievelingsplaten. Maar eerst nog hebben we deze van Bernie Paul en Oh No No. Tot morgen allemaal.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

0: Mijn openingsnummer blijkt een.
1: Dankjewel voor
0: een onweerkanon te zijn, want de lucht gaat weer open boven de studio. En ik hoop dat die ook bij jullie overal in Vlaanderen in de huiskamer open gaat. Hè. Bedankt, Hetje van Bever, voor jou drie uur. Ja. Ja. De wedde van Hetje die is nog ietsje meer dan mijn wedde eigenlijk, maar. Hij heeft het alweer gedaan voor vandaag. Bedankt, Ed van Bever. Dit is Marshall Raven. Catch Me uit 84. Ja, we gaan er een beetje fit in steken deze namiddag. Niet zoals deze morgen, want toen hebben we nog een ode gebracht aan Wijlen Margriet Hermans. En nu moeten we haar denken als een zeer grote dame die ons een rijk repertoire aan muziek heeft achtergelaten. Zo moeten we haar nu in herinnering houden. Welkom bij Siesta.

is alweer groot. Protest van het Franstalig onderwijs. Het loopt uit de hand in Brussel. Brussel is terug in oorlog. Politie zet traangas en waterkanonnen aan het centraal station. Als je er niet moet zijn, blijf daar maar gerust weg. En blijf luisteren naar Radio Pros. Wij gaan jullie niet nat spuiten. In Brussel doen ze dat wel. Dit is James Brown.

der Königinnen, Laura Lynn, Hasta la vista mañana. En eigenlijk heeft ze weinig concurrentie, moet ik wel eerlijk toegeven. Heeft zij een beetje van haar vriendin van Lindsay. Ja. Dat is zo'n beetje dezelfde slag, hè. Dit is Gert Frost en James Cook.

Eigenlijk moeten we nog een 24 uurtjes wachten. Voor we eigenlijk aan het start van het weekend zijn. We zijn nog maar donderdag. Dat ze begint eigenlijk vrijdag namiddag, in de late namiddag. Madi Wodo, Herfels en James Cook. En we kregen een vraagje binnen om eentje te willen draaien van André Hazes voor de 60ste verjaardag van Jean-Pierre. Mijn broer, schoonbroer, onkel en Peter vanwege de hele familie en luisteraars van je programma in Dielbeek en Zonnegem. En dat natuurlijk van Nicole Cosdeze. Van André Hazes. Buonasera, homerie.

0: de verjaardag van Jean-Pierre. André Hazes.
1: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
2: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
1: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
2: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
1: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
2: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
3: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
4: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
5: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
4: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
5: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
4: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
5: Ja, dat zal wel.
6: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
7: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
8: Jouw muziek, jouw radio.
9: Nou, als jij er bent, is...

Het was onze supertip van deze week, John Dennis, zondag. En daarvoor hoorde je The Talking Heads met Video Killer. Terug in de tijd met dit duo. En dan heb ik het over Baccara. Yes, sir. I Can Boogie. Het mag nog zelfs donderdagnamiddag zijn. Geen probleem, hè. Welkom in Siesta. MUZIEK

heb het geprobeerd en het is gelukt. De zon is er doorgekomen. Misschien dankzij ook dit zomers mooi geluid van Bekkere. En yes sir, I can boogie. Dit zijn de Fortunes. Freedom Co.

Freedom Come and Freedom Go. Fortunes. En bij het volgende nummer is er eentje waar je echt wel eens met de vingers moet kunnen meeknippen op het ritme. Je moet je eens proberen. Ik heb het over de Buster Poindexter en Get the Road Jack.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Afflichem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke dag.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 30 mei. DJ Diego brengt de juiste platen mee voor het juiste publiek. Kom gerust langs, ambiance verzekerd. Zondag 31 mei. Salsa op de gekende Zuiderse en zwoele muziek. Het wordt warm en heet in de classics. Be there en kom genieten.

Emkeme, chocolade, vanille. Girl, you know it's true. Op deze donderdagnamiddag. De volgende die droomt er al van aan de Belgische kust. En nog 26 dagen en het verlof begint, hè. Niet vergeten. Maar Lisa Lewis, die zit al met haar gedachten in het Witte Paard in Blankenbergen. Want daar treedt ze op deze zomer. Zon, zee en strand.

met die vreneuze in de agenda van Lisa Lewis. Dus ik hoop dat je het is niet eigenlijk juli dat het is in het wit paard. Het is vanaf augustus tot september treedt ze daarop in het witte paard. Maar het is wel met Jackie's jubileumshow. Met Jackie's bedoelen we natuurlijk Jackie Lafon. Zullen we straks ook nog eens een nummer van haar draaien.

0: We zijn alweer zoals een trein door het muziekland geraast wat het eerste gedeelte van deze siesta betreft met Shania Twain. Don't it impress me much. Die maken niet veel indruk op mij. En met deze gaan we eruit. Dit is Wesley Bronghorst. Ze moeten boven even wachten. Graag in deel 2. Oh, en hier loopt het even mis, jongens. Dat was te verwachten. Ik dacht dat ik even goed zat, maar we gaan het toch goed maken. Voilà, daar is hij terug. Die moeten we hebben, ze. Voilà. Komt-ie. En dat wil je niet.
1: Bros FM. De radio met eigenheid.
0: Daar gaat het even mis, mensen. Ik weet niet wat het is, maar het loopt niet zoals het moet. Dus we gaan nog eens even proberen deze boven te halen van Wesley Bronghorst. Ze moet boven maar even wachten. Zou hij doen? Voilà. Toch gered. Op het laatste nippertje. Voilà.

0: Show Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Dit is
3: Piet Vermeijer. Piet Vermeijer. Op jouw favoriete radio.
4: Siesta.
5: Op Radio Pro's.

Dit is een stem uit het hartje Frankrijk van Alain Chamfort. Madonna, Madonna. Ik moet wel zeggen, ik ga eens graag naar Parijs, maar is er een overrompeling, hè? En je weet niet waar eerst naartoe te trekken voor alle bezienswaardigheden. Dus ja, blijven maar best in ons land van ons dromen. Dit is Frankalan.

Zoals jullie weten, of dat er veel kandidaten zijn die voorstander zijn van Frank Holland op onze kerstshow dit jaar. Het zit er dik in, hè. En je mag het ons altijd eens laten weten of je daar favoriet voor bent. Land van mijn dromen. En dit is Leo Seger. More than I can say. Het zou altijd leuk zijn, of het is toch leuk als onze luisteraars zo'n beetje meesturen van wie ze graag zien passeren op het podium van de kerstshow. Dan blijkt het voor ons wel een makkie om ze te contacteren.

can say. De krullenbol uit de tijd. Hè. Ken je hem nog? Zo'n klein ventje met een hele, hele grote krullenbol. Daar hadden we het natuurlijk over. Het kenmerk van Leo Seger. Terug naar Frankrijk, maar wel een ommetje maken naar Nederland. Want het is een Nederlandse zanger die het zingt. Hè. Over het huisje in Montmartre. De versie origineel van Wiltura. Maar dit is uit Nederland. Alex Krijnen.

0: En het bestaat echt, hè? Het huisje in Montmartre.
1: Dan dat huisje in Montmartre.
0: Ik heb het al eens gezien.
1: Op de heuvel van Parijs.
0: De heuvel van Parijs. De toppunt van Montmartre en ook de begraafplaats van Dalida. Terug in de tijd met deze. Ken je ze nog? Abdul Hassan en his orchestra. Gaan we eens even met de contra, hè? Wie durft het zich te wagen? In de keuken of in de living? Het mag van mij ook op het terras. Waar je het ook graag eens meedoet met ons, want we gaan terug in de tijd met Arabian Affair. Goedenamiddag. Welkom bij Pros, welkom in Siesta. En dit nog tot 16 uur.

voor zij die het kunnen buikdansen. Als misschien is het gelegenheid om het nog eens te doen. Want in de zomer van 1978 klonk maandenlang het aanstekelijke Oriëntaanse nummer Arabian Affair op de populaire Nederlandse radiozender. Het liedje werd in korte tijd een hit, zowel in Nederland en België als in Duitsland. En bovendien werd het nummer ook nog gebruikt als strijdtune van de veelbeluisterde piratenzender in de tijd. Radio Mi Amigo. Ja, wie kent dat nog? Radio Mi Amigo. Verdorie toch. Ik heb het gekend. Heerlijk waar. Ik was er eigenlijk een beetje liefhebber van. Dus zo vroeg was ik er al bij. En deze draaide ook nog een beetje mee in de piratentijd. Waar is die tijd toch allemaal, hè? Zij die nog een beetje atletisch zijn, kunnen het eens proberen op dit nummer van Carol Douglas. Kung Fu Fighting, maar ik sta niet in voor de gevolgen. Goedemiddag!

de buikendans. En met deze poging vult Kung Fu Fighting Cool Douglasen. Ja, dan doen we er nog eentje bij van Lees en Smitje. Tot het reclameblok.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur. Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
3: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
4: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.

Dat was terug naar 71, 7 dan je 7 rozen, nu die Sommers. En het zal ook eentje zijn die volgende week te zien zal zijn op de begrafenis van Margriet Hermans. Het zal een parade worden van artiesten. Als je echt een parade zult willen zien, dan moet je er echt naartoe gaan. Want ik kan ze zo een beetje opnoemen. Johan Verstreken, Luc Appermonte, Koen Krukke. Noem maar op, noem maar op. Het zal echt de moeite zijn. Maar ja, daarmee komt ze niet meer terug, hè. Maar wie echt een parade wil zien volgende week woensdag, moet zeker eens afzakken naar Out to Notes. Dit is Hot Chocolate. You Sexy Thing.

Wat we ook nog weten over de begrafenis van volgende week van Margriet Hermans, dat is dat eigenlijk de, op de uitvaart zelf, 10 juni, is de Landloperskapel van Merksplaskolonie voorbehouden aangenodigden. Maar buiten gaan grote schermen staan voor de mensen die toch langskomen, maar houden we er rekening mee. Er zijn dus geen zitplaatsen. Dus buiten zullen grote schermen opgesteld worden, zodat iedereen de uitvaartplechtigheid kan meewonen. Maar voorzie jezelf van een stoeltje, want er is dus geen zitplaatsen. En hier is ze nog eens, in een betere stemming, Margriet Hermans.

laisser rouler les bons temps. Eentje die we binnen 20 jaar nog zullen kunnen draaien. Ik misschien niet meer. Dat zal misschien niet meer lukken. Maar andere collega's, DJ's jonger, die gaan er zeker nog in deze platenkast eens kunnen gaan terugkijken. Tot de reclame doen we het met Undercover. Never Let Girls Slip Again.

0: Pierre. Wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah, wel, Pierre. Ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Niels Dijken, Louter in the Rain. Die we ook nog kennen van de Hokavel. Dat draaien we misschien morgen vroeg wel eens, want dan zijn we er ook alweer terug. Voor die ochtendshow, hè. Tijdelijk. Maar toontje langer.

Ik heb even naar onze streamstatistieken gekeken. En ik kan mijn ogen eigenlijk niet geloven. Er zijn op dit moment 28.687 luisteraars in totaal. Daar zitten die allemaal. Mag je gerust eens laten horen, maar niet allemaal tegelijk, want anders lukt het niet. En als die allemaal gedanst hebben, of stiekem toch gedanst met Toontje Lager, ja, dan zou het wel eens kunnen donderen vanavond of straks. Hè. Ja, klicht niet. Klicht niet, luisteraars. Dat is er op het scherm momenteel. 28.774. Er is al eentje bijgekomen. Dit is Shalimar, the second time around.

zonder dat je het weet, zit het er alweer op, deze siesta. Ja, Selma's the second time around. En ja, als je af en toe eens op het beeld kijkt, zie je ook dat ik mijn vriendinnetje mee heb. Hè. Ze is het al heel goed gewoon hier bij mij. In de studio. Ze luistert ook graag eens naar de muziek, hoor. Ja, ja. Dierenvriend, ja. Dat ben ik, hè. Kan er niet aan doen. Kan er niet aan doen. Dus eigenlijk mijn kindje. Ik heb mijn kindje bij me. Maar ja, als je dat hebt, moet je er natuurlijk zorg voor dragen. En als je dat niet kunt, dan moet je er afstand van nemen. Zo simpel is het. En ik neem geen enkel andere discussie erover. Een dier kiest jezelf. Het dier kiest jou niet. Dit is Danny Vera, Rollercoaster.

0: Is zo'n lied waar je eigenlijk op een hoge berg moet gaan staan en dan in de verre horizon gaan kijken. En dit nummer op de achtergrond moet heel wondermooi klinken. Roller Coaster Country uit 2019 van Danny Vera.
1: Oh, I know you're there with me.
0: En nog even met de radio's gaan we nog eens zwemmen in het zwembad. Swimming in the pool. Binnen moet het kunnen in het zwembad, maar buiten zwembad zou ik niet aanraden. De voorlaatste voor deze siesta.

Gaan ze heel even een beetje inkorten deze swing in the pool, want we hadden er graag nog eentje bij en draaien voor jullie. Een stevig nummertje om ermee uit te gaan vandaag. En dat ga ik doen met deze van Roxy Music, Angelines. Beste vrienden en luisteraars, dat was het alweer siesta op deze donderdag, de 4e juni. Straks is het Gerrie te Groot. En wat mij betreft, graag tot morgen vroeg om 7 uur. Voor de ochtendshow. Bye bye.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
1: In Brussel zijn betogers het parlement van de Franse gemeenschap binnengedrongen. Ze hebben er rookbommetjes afgestoken, waardoor het brandalarm afging en de zitting kort werd onderbroken. In het parlement wordt vandaag gestemd over besparingen in het Franstalig onderwijs. De betogers protesteren tegen die besparingen. Nog in Brussel betoogt de Socialistische Vakbond tegen de besparingen in de non-profit sector. In de zorg of de cultuursector bijvoorbeeld, of de kinderopvang. Ze vragen meer budget om hun job goed te kunnen blijven doen. Je hoort Johan van Egem van de Socialistische Vakbond.
2: Wij merken dat er blijkbaar veel geld is voor legervliegtuigen te kopen, maar voor mensen te zorgen, hè, voor kinderopvang, voor gehandicapte mensen, voor mensen die in het ziekenhuis terechtkomen of mensen die in een woonzorgcentrum komen, daar is blijkbaar geen geld voor. Dus dat is echt een fundamenteel probleem. De regering maakt wel keuzes, maar ze maakt volgens ons de foute keuzes.
1: De jonge Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de finale op het EK voetbal tot 17 jaar in Estland. Ze versloegen in de halve finale Frankrijk met 2-1. Zondagavond spelen ze de finale. Daarin nemen ze het op tegen Spanje of Italië. Het is een erg straffe prestatie, want de vorige generaties jonge duivels bereikten al 4 keer de halve finale, maar nog nooit de finale. Ook de rest van de dag blijft het wisselvallig met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor. Temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden. Met hier en daar een bui.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Jouw muziek.
6: Jouw radio.
7: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

1999 was dit een hitje voor Kim Appleby. Je kent de formatie misschien nog van de jaren 80, Mel en Kim. Mel is al jaren dood, maar die Kim Appleby die leeft nog. En ze ging ook eventjes solo. Dit was het resultaat, Don't Worry. Een fijne namiddag allemaal. Het is donderdag ondertussen. Dames en heren, beste jongens en meisjes. De week is alweer bijna voorbij. De weekend staat alweer te loeren om binnen te komen. Dankjewel Piet Vermeer voor de afgelopen uurtjes. En de andere mensen die ook wel op Radio Pros mooie programma's maakten. Van Don't Worry gaan wij naar eventjes naar een andere plaats. We gaan naar de jaren 80, zoals we daar net aan zeiden, van Mel en Kim. Hè? Die ken je dan ook nog wel. Deze Wen Chung maakte toch wel een paar leuke platen. Onder meer deze Everybody Have Fun Tonight.

Een lekkere meezingen moet er altijd wel zijn, hè. Dat is, zal wel zijn. Want het is Nederlandstalig, komt uit Nederland. Stef Enkel, ken je hem nog wel? Man, man, man, een van de grote hits van hem. De Woonboot. Laat die Woonboot niet zinken, zou ik zo maar zeggen. Want hij stond op punt om te zinken. Hè. Maar gelukkig hebben ze toch wel die Woonboot kunnen redden. Enfin, je moet het maar doen, Stef Enkel. Je moet er maar ook op opkomen om zo'n plaat te maken. Iedereen vrij en iedereen content. Dan gaan wij naar serieus werk. Hè. Dit is Tom Jones. I'm coming home. Dan gaan we terug naar de jaren 60, weliswaar. Hier op Radio Frost kan het allemaal. Op de 88.8 op FM gaan we dan door. Ofwel via internet, ofwel via DAB+.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, zeg. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

heb je elke maandag, denk je er nog altijd aan. Zelfs word je 100 jaar oud, hè. Het was in de, ja, in de klas eigenlijk dat dat gebeurde. En één keer wordt daar iemand te schieten. En zijn er toch wel vreselijke dingen gebeurd in de jaren 70. De Boomtown Rats en dat met I Don't Like Mondays. Wij houden ook niet van maandagen, want maandag is de stomste dag van de week. Hè. Terug ja, de vibe te kunnen te krijgen om te gaan te werken. En zondag, het weet, zitten we ook alweer aan de donderdag. Zo snel kan het wel gaan natuurlijk. Wallace, niet zo'n grote hit voor Jermaine Stewart, maar toch wel nog eens leuk genoeg om nog eens op de radio gedraaid te worden. Get lucky. Als je gelukkig bent, ben je toch altijd wel gezond, zeggen ze. Want dat is toch ook wel een van de fijnste dingen die je kan meemaken.

0: eventjes nog vertellen wat er bij mij de pot schaft. Wel, het is spinazie dat we straks in ons taloer gaan slagen. En dat met een cordon bleu en patatjes. Spinazie met wat room erbij. Goed afgekruid met peper, zout en muskaatnoot. Het zal weer smullen worden, want ik eet alles eigenlijk wel graag. Hè. Dat heb je misschien al wel gemerkt. Enfin, dus spinazie, aardappeltjes en cordon bleu. Dat is hetgeen wat bij mij de pot schaft. Ik hoop dat jij ook wel leuk houdt. En dat je ook in de potten gaat roeren. Het rustmomentje is aangebroken. We draaien zo meteen Clouseau en zie me graag. En deze Bon Jovi die mag de opening doen van het rustmomentje van vandaag. Dit is hem nog eventjes met Always. Fijn dat je luistert.
1: This Romeo is bleeding.

0: Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Gerrit de Groot voor Radio.

toch een klein beetje klassieker te draaien, is dit een van de betere. Heart and Fire and The Weeknd. Jongens, we gaan eens eventjes terug naar wat meezingertjes. Maar voordat we zover zijn, weet je het al? Heb je het al gezien? Aan de pomp, de mazoet, de diesel, is onder de 2 euro gezakt. Jawel, jawel, jawel. Dus ik hoop dat het daar een klein beetje gaat vorderen in die straat, dat de boten kunnen varen en dat Donald Trump en Iran een klein beetje onder elkaar kunnen vinden, of met elkaar kunnen vinden, en dat die oorlog stelletjes aan gaat ophouden. Maar blijkbaar is Iran niet op zijn knieën te krijgen en zeggen die, voort, wij doen wat we rustig hebben. Amerikaan of niet, laat de boel maar waaien. Ik ben Yeti Paletti. Dat is nog een van de leukste platen dat ze ooit gemaakt heeft in mijn ogen. Misschien denkt u er wel anders over.

0: Wat een lekkere plaat. Uit de jaren 90 komt die. Lou Bega maakte twee hits bij ons in Vlaanderen. En dat was nummer 5. Maar ook deze I Got A Girl. En daar is daar blij mee. Heb je al de enthousiasme gehoord in zijn stem? Dat hij een meisje heeft. Ja. Zeker en vast. Maar ik denk dat hij ook wel meerdere meisjes op na elkaar heeft. Of zo dergelijke meer. Of heeft een, overal wel een meisje zitten. Komt hij in Parijs of in Berlijn of in Nederland of in België. Overal zitten meisjes. Goed, van meisjes gesproken, we gaan nog eens een manier spelen die ook wel waar er heel veel dames zot van zijn. Dit is Happier, Ed Sheeran. Tot zometeen na 17 uur.
1: Walking down 29th and Park.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
2: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros, goeie avond.
1: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

3, deze Underdog van Zux en Saturday Night. Beste vrienden, we zitten in het tweede gedeelte van het programma. En het programma heeft nog altijd hits in de spits. En ja, wat is er zo allemaal de laatste tijd aan het gebeuren? Wij hopen natuurlijk dat alles een klein beetje in orde komt. Maar aan de andere kant dan denk ik, Iran, Midden-Oosten, Libanon, noemt ze maar op, die plooien niet, hè, die plooien niet. Die willen toch maar verder gaan en de Amerikaan die heeft er eigenlijk niet veel aan te zeggen, zo blijkt het toch wel. So, dus ik hoop dat dat allemaal leuk kan verlopen, want een normaal leven is toch wel een goed leven. You Make Me Feel van Sylvester is de volgende die eraan komt. So, dus geniet er maar van Hits in de Spits en dat tot en met 8 uur hier op Radio Pros op de 88.8 FM. Voor de Vlaamse Ardennen, maar ook wel voor internetradio kan het

Nachtregen is er nu wel al genoeg gevallen. Zelfs overdag regent het ze. Dus je hoeft het niet alleen van de nachtregen te hebben. Ik hoop dat het binnenkort toch ook alweer een klein beetje beter weer gaat worden. Maar deze week dat nu bezig is eigenlijk, moet je niet te veel mooi weer gaan verwachten. Tegen het einde van de week gaan de temperaturen wel een beetje in het weekend normaal zijn. Maar dat wil niet zeggen dat het dan droog gaat blijven. Nee, van het weekend gaan we ook nog wisselvallig weer krijgen. En gaat er af en toe wat regen uit de lucht vallen. Morgen gaat er ook wat meer wind zijn. Zelf 60 tot 70 km per uur aan zee. Dus dat is ook niet zo lekker. Enfin, we moeten deze week nog stellen met wisselvallig weer. Af en toe een bui, hier en daar een streepje zon. En de wind zal ook wel van de partij zijn. Dat is hetgene wat jij moet onthouden. En dat zal zo zijn tot aan het weekend dat de temperaturen iets naar boven gaan. Maar droog gaan we het dan ook wel niet houden. Atlantis is calling SOS for love. Dit is Modern Talking.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
4: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk. Persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
4: Wij doen het met hart en handen.
5: Pas, goeie avond.

Jawel, de ene hit rolt uit van de band en de andere rolt er dan ook wel vanaf. Omdat we de ene grote hit na de andere spelen. En de grootste hits draaien wij wel. Voor de geweldige boodschappen hadden wij nog Mark Ronson en Miley Cyrus met Nothing Breaks Like a Heart. En dit was nog eventjes Shawn Mendes van een x-aantal jaar geleden. En dat is Nothing Holding Me Back. Dan is het tijd geworden voor Vlaamstalig werk, hè. Ave Maria, dan gaan we nog eens lekker meezingen en genieten van onze Bobby Prins.

Dat zijn zo van die platen waar je nooit genoeg van krijgt. De Eagles uit 75, One of These Nights. Beste vrienden, vanaf volgende week maandag kan jij je plaatje aanvragen voor jouw kinderen of kleinkinderen. Want dan zitten zij sowieso in de blok. En om even te ontspannen gaan we altijd rond 5:30 een beetje tempo platen spelen. We draaien er 3 naar elkaar. Zeer speciaal voor de jeugd die dan aan het blokken is. En jij mag dan aanvragen wat die gasten heel graag horen. Dus voilà. Je doet dat via mijn Facebook kanaal. Als je bij mij bevriend bent, Humblet Gerrit kan het allemaal. En dan kan je mij een vriendschapverzoek doen. En dan zeggen voilà, voor mijn kinderen of kleinkinderen die en die en die wil ik toch wel eventjes een plaatje aanvragen. En dat kan dat. En dan gaan we dat spelen. Altijd gemiddeld tussen 5:30 en 5:45 gaan we dat zeker en vast doen. 3 platen dat we dan in de mix draaien voor die fijne studenten. Voilà, nu gaan we er 2 draaien. En dat is Virtual Zone met Virtual Zone. En deze Kim Wilde nog eventjes met Never Trust a Stranger. Een hele fijne avond allemaal. En hartelijk welkom hier op Radio Pros. Daar moet je zijn als je van goede muziek houdt van de jaren 60 tot en met 2026. Nederlandstalig, Franstalig, Italiaans, Spaans, alles kan en alles mag.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers. En altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: De Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: Boxer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 30 mei. DJ Diego brengt de juiste platen mee voor het juiste publiek. Kom gerust langs, ambiance verzekerd. Zondag 31 mei. Salsa op de gekende Zuiderse en zwoele muziek. Het wordt warm en heet in de classics. Be there en kom genieten.
2: Jouw muziek, jouw radio.
3: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Tina Turner maakte haar versie van in de jaren 90, want dit was de originele van de Tramps en Disco Inferno. Man, dit kost uithalen. Jawel, zeker weten. Wij gaan eventjes naar een vakantieoord, want bij ons is het minder goed weer, dus we moeten de vakantieoorden bij ons gaan halen. La Plage de Saint-Tropez, dit zijn de Army of Lovers.

In het zuiden van Spanje kan er misschien, in het zuiden van Frankrijk beter gezegd, kan de temperaturen misschien een klein beetje hoger zijn als bij ons. En gaat de zon misschien toch wel iets meer gaan schijnen. Army of Lovers was een van de laatste platen. En nu ben ik alweer uitgepraat. Vrijdag is het morgen. En dan gaan we voor de laatste keer hits in de spins doen. Niet voor de allerlaatste keer, maar wel van deze week uiteraard. Hè. En dat doen we met hele fijne platen. We gaan dan ook het weekend open doen en zoveel meer. Goed, The Fate of Ophelia, Taylor Swift is de laatste. Graag tot morgen en heel veel plezier nog met Radio Pros.

0: naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB+.
1: Pros FM.
2: Radio Pros.
0: Jouw muziek. Jouw radio.
3: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
4: In Brussel blijft het onrustig op de betoging tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. In het parlement van de Franse gemeenschap wordt daar vandaag over gestemd. De sfeer is er nog steeds erg pittig, zegt journalist Maarten Knuts, die ter plaatse is.
5: Er zijn hier honderden leerkrachten samengekomen. Zij protesteren al langer en vandaag zien ze het een beetje als hun laatste kans. Er wordt hier geroepen getierd, maar er zijn hier ook andere protestgroepen die zich ook mengen. Daarstraks zijn er al een paar betogers ook het parlementsgebouw binnengedrongen. Dat is nu niet meer mogelijk, want de politie probeert iedereen te verdrijven weg van het parlementsgebouw.
4: De familie van een van de kinderen die om het leven kwam bij het drama in Buggenhout gaat een klacht indienen. Ze willen zo inzagen in het gerechtelijk dossier. Dat zegt hun advocaat Sven Marie.
6: Het belang is dat ze een onderzoek kunnen volgen op de voet, dat men niet binnen 1 jaar, wanneer het onderzoek zal afgesloten zijn, wel nu is het onderzoek afgesloten en er zijn geen verantwoordelijken te vinden. Hier gaan we nu step by step het onderzoek kunnen voeren. We gaan ook kunnen kijken hoe mensen reageren wanneer mensen worden geconfronteerd met elementen uit het dossier.
4: De klacht is niet gericht tegen de chauffeur, maar tegen onbekenden. Bij het ongeval in Buggenhout kwamen 2 leerlingen, een begeleidster en de chauffeur om het leven. Bij Volvo in Gent kan ook de nachtploeg niet aan de slag. Dat komt door een staking bij een leverancier van bumpers. De fabriek ligt daardoor al sinds eergisteren stil. Volgens Volvo staan zo'n 4000 werknemers op economische werkloosheid. Een verzoeningsgesprek gisteravond bij de leverancier leverde niets op. Voorlopig zijn er nog geen nieuwe gesprekken gepland. In Frankrijk is een lichaam gevonden niet ver van waar Lihanna verdween, een meisje van 11. Zij kwam vorige week vrijdag niet thuis na school. Iemand had haar zien instappen in de auto van de vader van een vriendinnetje, een man van 41. Hij is opgepakt. Het lichaam zal nu geïdentificeerd worden. De pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gaat niet akkoord met de voorwaarden voor een wapenstilstand tussen Libanon en Israël. Dat akkoord werd gisteren gesloten. Volgens Hezbollah zou de overeenkomst leiden tot de vernietiging van het Libanese volk. Israël gaf eerder al aan dat ze het zuiden van Libanon blijven bestoken, ondanks het staakt het vuren. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft de Russin Mira Andreeva zich geplaatst voor de finale. Ze haalde het van de Oekraïense Marta Kostyuk in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-3. Andreeva is nog maar 19 jaar oud. Het is voor haar de eerste finale op een Grand Slam toernooi. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien, maximaal tot 19 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig met buien.
7: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
8: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: Raf Vermoezen.
2: De beste muziek hoor je nu in Muziek Mozaïek.

We zijn donderdagavond, beste vrienden en vriendinnen, iets na 6 uur. Dat betekent Muziek Mozaïek. Bedankt Gerrit voor je afgelopen 2 uurtjes. We honden met Sam Goris en Marijn.

naar Amerika. Onze Eddie Wally. En hij is in Amerika geweest op je donderdagavond. Ja, ja, dat kan zo allemaal. Genieten van de muziek hier bij jouw Radio Pros. Yo, Wally.

0: ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke vers gemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook vers gemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: Jouw muziek, jouw radio.
2: Elke avond op Radio Pros. Muziekmozaïek.
3: Dit is Radio Pros met Raf Vermoezen.

De Dolly Dots op je radio en radio. Je kan niet meer zonder hè, met de radio. Dan is een mooie discoplaat draaien. Deze van Casey en de Sunshine Band. En Get Down Tonight.

Je hoort hem nog een hele week lang, onze supertip van de week, John Dennis. En zondag hier bij jouw Radio Pros, Bart Kael en Onderweg.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

mannen met de baarden, ZZ Top en Give Me All Your Loving op je donderdagavond hier bij jouw Radio Pros. Verder met Benny Nijman en Ik Zal Je Hebben.

Muziek Mozaïek met Lisa Delbo. En met 16 kan je nog dromen. Ja, natuurlijk. Ray Parker Jr. En uit de film Ghostbusters.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
0: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Luister nu naar Radio Pro's via radiopro's.be.
5: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pro's via Google Play of de Apple Play Store.
4: Maar ook via FM 88.8.
5: Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninoven.
4: En DAB+.
6: Pro's FM.
0: Radio Pro's. Jouw muziek. Jouw radio.
1: Raf Vermoezen. Muziekmozaïek.
7: Hey. Weet je wat jij bent?

Petra en jij bent zo mooi in het tweede gedeelte van Muziek Mozaïek op je donderdagavond. Van harte welkom, Wiltura nu en tussen jou en mij.

Lee Towers en I Can See You Clearly Now op je donderdagavond. En hier is Towers, hoe kan het? Hoe kan het toch? En See You Tonight.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar

Live. Vanuit de Groene Villa is dit Radio Pros met Ralf Vermoezen.

0: Alleen de mooiste muziek hier bij Muziek Mozaïek. Paul Anka en Diana op de 88.8 FM. En ineens was hij weg. Love and You Owe Me.
1: I'd love to go out to dance tonight. I know a disco that's out of sight. I want you all.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 30 mei. DJ Diego brengt de juiste platen mee voor het juiste publiek. Kom gerust langs, ambiance verzekerd. Zondag 31 mei. Salsa op de gekende Zuiderse en zwoele muziek. Het wordt warm en heet in de classics. Be there en kom genieten.
2: Dit is FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.
3: De beste muziek hoor je nu in Muziek Mozaïek.

van Larissa en Sterre met de Vleugels van de Wind, ABBA en The Day Before You Came.

Deze modo ver aan het einde gekomen van deze muziekmozaïek op je donderdagavond. Maar geen nood, morgen zijn we er graag terug. Dat tussen 6 en 8 met muziekmozaïek de weekend. Nog een fijne avond hier bij jouw Radio Pros en geniet van...

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8, regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven.
1: Pros FM.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door dak. In alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
5: Radio Bros. Jouw muziek, jouw radio.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerard.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei. Onze Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Radio Plus. Jouw muziek.

why. And don't be afraid of the dark.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10. Zit je goed bij Chris Christine? Hoe ik mijn pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: jouw radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
1: De Oekraïense president Zelensky stelt een volledige wapenstilstand voor aan de Russische president Poetin. Hij doet dat in een open brief die ook gedeeld werd op sociale media. Zelensky stelt voor dat hij en Poetin elkaar ontmoeten om te praten over het einde van de oorlog. Tijdens die onderhandelingen wil Zelensky een volledig staakt het vuren en hij wil ook alle krijgsgevangenen uitwisselen. De oorlog in Oekraïne duurt al meer dan 4 jaar. In Brussel zijn een tiental mensen opgepakt bij de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat laat de lokale politie weten. In totaal kwamen zo'n 3000 betogers de straat op. Het waren vooral leraren en leerlingen, maar ook andere groepen mengden zich. Journaliste Nathalie Dijk was ter plaatse.
2: Je zag dat ook aan allerlei vlaggen die hier plotseling opdoken. Een vlag van Extinction Rebellion heb ik gezien, de Antifa-vlag. En het grote probleem is dat zij helemaal het geweld niet schuwen. Hè. Daarboven, er zijn natuurlijk ook nog altijd een kleinere groep van jongeren die komen voor de fun, die het leuk vinden om alles kapot te slagen.
1: Vandaag wordt er in het parlement van de Franse gemeenschap gestemd over de besparingen in het onderwijs. Dat debat is nog altijd aan de gang. De busfederatie roept op om te stoppen met buschauffeurs te viseren na het dodelijke ongeval in Buggenhout. De federatie spreekt van een heksenjacht op chauffeurs. Je hoort woordvoerder Kim Taylor.
3: Vandaag zien we echt door al de mediaberichtgeving rond het ongeval dat er echt wel een heksenjacht is ontstaan naar de buschauffeurs in ons land. Verschillende buschauffeurs merken dat er nog meer dan anders aandacht is voor de manier waarop er nu eigenlijk gereden wordt. En dat maakt het werken er zeker niet makkelijker op.
1: De federatie pleit ook voor meer middelen voor leerlingenvervoer en een beter statuut voor de chauffeurs. En een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Chwalinska. Voor allebei is het de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19 jaar. Chwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het wel droog, maxima tot 19 graden dan. In het weekend blijft het wisselvallig, maar wordt het wel iets warmer.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar Radio Bros via radiobros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven.
1: Bros FM.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem.

0: activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

gang. Het huis lijkt te vragen, hoe vul ik de dagen? De bloemen ze treuren, verliezen hun kleur. En ook de lakens zoeken je warmte. Het bed voelt zich eenzaam, wat mis ik je geur.

naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio Pros. Pros. Met Pros, de nacht door.

0: jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Pros, goeienacht.

naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer.